man iets van je vrienden. Ging op pillen aan. Dan. Het open was. Dan. Hij is kreeg niet lang. Dan.